0: for you to run.
1: Ik liep tegen Lego, liep tegen Lego.
0: Aha.
1: Ik liep tegen Lego, liep tegen Lego.